een rentier. Ik hef je tiet, maar frühstück denn zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal.

mag ik nog mal de Klüsentau en draai me op de andere ziet. Ik ben rentier, ik heb je tiet, maar het frühstück dan zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk je smal een pip tobak.